Nou, een stuk. Ja, maar hij nog enerzijds knippen. Ja, maar... Ja, ja. Is slecht, maar ja. We kunnen niet nog maar Coverversionen spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch ein bisschen so... Okay!

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één keer geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Nou, een stuk. Ja, meneer, nog enigszins geschreven. Ja, meneer. Niet slecht, aber ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één zin geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso al een beetje zo. Oké.

pardunk. Eigenlijk kwijtsen we de behoefte van de muziek als na. Boos in de 11e leeuw hadden we internationaal eskenen over een euro smulhuum. Huist kreinig, als we in een groep eskenen, boller man huist kleinig, heeft een wetenschap in euro. Nu, Mussolini verstaan en woede kritische alle handelsgeleden op die of toen in die zin woede die niet duist mullet is wat zijn? Jo hij vloed schmiddelijke op een handelsgeleden en gehuist met een ballerman internationale wischen in Engels was hem een mazzel in laf wil ik broen trappen aan Janske apparaat schiet. Lösen von Alemannia und halten wir der kleine Pudel Nestang. Wissen Sie nicht? Alles gut, Bollermann, ex-Kurini. Ciao.